That's a real gun driver. Smokey Hawk war das mit Dirty Streeter. Alright, de nächste track komt uit zijn Alto Warner Brothers movie film track. Untamed Youth uit het jaar 1957. Mittlerweile een echte richtige underground R&B klassiker. De eerste stunde. Gene Chappell hebben we hier met ihr Ubala Baby. Rock around.

lonesome whistle blowing down the line. The train kept rolling. We hebben de rijen nagespeeld. Big Joe Turner met Love Roller Coaster. Als netje nummer 57 of Atlantic Records. Aansluitend Lightning Hopkins erbij met zijn New York Boogie. Lightning Hopkins natuurlijk niet uit New York. Dat is natuurlijk Houston, Texas bluesmuziek. Want absoluut Eddie Clean het Vincent erbij met Lonesome Train. Alright, right the gates. Chuck Berry, how are you cheer? 1955 met 30 Days to Come Back Home.

Roy Gaines war das met Rarit Boutje Baby. Dale Hawkins had damals in die 50er jaren ook een zeer goede rockabilly-versie van dat lied eingespeeld. Vorher auch Shirley Lee dabei met I'll Do It aus 1956. Alright, back to Canada met Ronnie Hawkins. Ronnie Hawkins, oorspronkelijk aus Arkansas, maar is in Canada aangevangen. In einer lokalen Recording Studio, einem Garage Studio an den Kingston Road, Toronto, Ontario, Kanada. 1958, zijn allererste Einspielung. Ronnie Hawkins met Hey Bo Diddley.

En we on the radio. De Depps waren dat met Down and Out. We hebben de rijen uitgespeeld. Ronnie Hawkins met Hey Bo Diddley uit 1958. Aanslissend, dat is instrumentalische Boogie Woogie. Camel Hour met Fireball Boogie. De B-zijde van Shellac I'm Blue. Of Specialty Records uit 1950. En dan sluis de Depps met Down and Out. Alright, Ryder Gates met de Five Royals. Een vurende doo-wop R&B groepen. De maals in die funziker jaren in Amerika. In de rhythm and blues scene waren ze dan als zeer bekend. Maar heute, 70 jaar später, is het eigenlijk gar niet meer zo bekend. Wer exact nou in die recording sessions had metgespeeld dan als. We spelen jetzt van de Five Royals. I'm gonna run it down. Aus dem Jahr 1954. Want deze platte had toch een klein beetje een touch of gospel erbij. The Five Royals. And I'm gonna run it and down.